0: gebrek. Ik liet wel niks merken, maar ik stond voor gek. Maar ik stond voor gek.
1: Dit is Team FM. Wat leuk dat je erbij bent. Gelijk heb je, want hier hoor je altijd de beste hits. Team FM. De hele dag alleen de beste hits.

Ik zat laatst aan de bar. Ik zat helemaal alleen en bestelde wat te drinken. Toen er een man heel dicht naast me kwam zitten. We praten over de problemen in ons land. Over liefde, politiek en geloof. Als hij opeens de vraag stelt of ik geloof dat er engelen zijn op aarde. En ik zei, ach, dat vind ik een moeilijke vraag. Als ik iets niet kan horen en ik kan het niet zien, dan geloof ik ook niet echt dat het er is.

Ik keek hem ongelovig aan en vroeg wie hij was. Hij zei met een glimlach: ik was erbij, de dag dat je geboren bent. En heb je geleerd dankbaar te zijn voor alles in het leven. Altijd was ik er voor je en vaak heb ik gebeden voor je veiligheid. Toen je nog heel jong was, moest ik je loslaten. Maar altijd bleef ik op de achtergrond. Ik ben er nu om je te helpen. Om je te laten weten dat er een engel zal zijn die altijd naast je zal blijven staan. En dit is wat hij zei.

0: Manuela. Manuela.
1: Welkom. Hier hoor je non-stop.

up.

zijn al een tijdje samen. Als ik daar goed over nadenk, dan is dat te gek. Gelachen, gejank, door dik en dun.

0: Dit is Team FM.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 6 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan, waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
5: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
4: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
5: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
4: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de. Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
6: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
7: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.
8: Welkom, hier hoor je non-stop de

0: FM. Altijd de beste hits.
1: Team FM. Dit is het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Vandaag wordt in Friesland de fiets-Elfstedentocht gereden en bij de finishtent in Bolsward is uit voorzorg een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. Hulpverleners worden van daaruit naar fietsers in nood gestuurd. Gisteren werd de step-Elfstedentocht gereden met de finish 's avonds in Bolsward. Alle steppers kregen een hitteprotocol met het verzoek goed te drinken en te smeren tegen de zon en de schaduw op te zoeken als de hitte te erg werd. Er reden volgbussen mee die water uitdeelden. Aan de Franse kust zijn dit weekend 2 mensen verdronken door de gevaarlijke stromingen in zee. Sinds vrijdag kwamen in totaal al 31 zwemmers in de problemen aan stranden bij de Golf van Biscayen. Onder de slachtoffers zijn een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60. Volgens de autoriteiten werden zwemmers verrast door sterke stromingen in zogenoemde zwinkuilen. De hitte trok extra veel mensen naar het strand. Op veel stranden zijn er voor het seizoen nog geen strandwachten. In Congo heeft een woedende menigte een ziekenhuis met ebola-patiënten bestormd. De jongeren eisten dat lichamen van overleden familieleden zouden worden vrijgegeven. Volgens getuigen is daarbij ook geschoten, al is nog onduidelijk of er gewonden zijn. Het is het 3e geweldsincident tegen zorginstellingen sinds donderdag. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor groeiend wantrouwen tegenover hulpverleners. Onrust en geweld maken de bestrijding van de ebola-uitbraak moeilijker. De Turkse president Erdogan heeft de sluiting van een grote universiteit in Istanbul teruggedraaid nadat honderden studenten en docenten protesteerden tegen de beslissing. De Bilgi Universiteit verloor eerder haar vergunning vanwege vermeend tekortschietend onderwijs. Met een nieuw decreet wordt dat besluit nu ongedaan gemaakt. De universiteit telt ruim 20.000 studenten, onder wie veel buitenlanders. De instelling ligt al langer onder vuur na een onderzoek naar de holding achter de universiteit. Dan nog het weer, zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden, al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover het radionieuws.
3: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knobbencaravans.nl. Knobben Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
4: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
5: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
4: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
5: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
4: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de.
6: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Jazikamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op jazikamp.nl. Jazikamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
7: Welkom, hier hoor je non-stop de

0: Dit is Team FM.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 8 uur.
3: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. In Noordwijkerhout zijn aan de Kerkstraat meerdere woningen ontruimd na een felle brand in het dak van een schuur. De veiligheidsregio Hollands Midden meldt dat het vuur snel om zich heen greep en ook omliggende schuren bedreigde. Brandweerlieden hadden het vuur na enige tijd onder controle, maar de schade is aanzienlijk. Bewoners konden later terugkeren. De oorzaak wordt onderzocht. Bij een grote raketaanval op de Russische regio Belgorod zou de energieinfrastructuur zwaar beschadigd zijn, meldt persbureau Interfax. Vooral de stad Belgorod, vlak bij de grens met Oekraïne, zou getroffen zijn. Door de inslagen vielen delen van de regio tijdelijk zonder stroom en werken monteurs aan herstel. Over slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De regio wordt de laatste maanden vaker geraakt door aanvallen die Rusland aan Oekraïne toeschrijft. De olieprijzen zijn wereldwijd met ruim 5% gedaald door nieuwe hoop op een akkoord tussen de VS en Iran om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. Op de Aziatische markten leidde dat tot lichte koersstijgingen. Analisten benadrukken dat de situatie broos blijft, maar dat een mogelijke diplomatieke doorbraak de energiemarkt in ieder geval tijdelijk wat lucht geeft, omdat een akkoord de druk op olie- en gasleveringen kan verminderen. Het aantal vermoedelijke ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot zo'n 900. Dat zegt WHO-topman Tedros Ghebreyesus. In totaal zijn 101 besmettingen bevestigd sinds de uitbraak begon. Hulporganisaties waarschuwen dat de verspreiding moeilijk te stoppen is door beperkte medische voorzieningen en slecht bereikbare gebieden. Dan nog het weer, zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden, al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover het radionieuws.
4: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
5: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
4: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
5: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
4: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
6: Tuincentrum Wiebe Westra in Houlerwijk heeft vaste planten vanaf €1,25. Ook voor aanleg, onderhoud en bestrating kunt u bij ons terecht. Een groot assortiment aan tuinhout en hobbykassen. Voor aanbiedingen en acties kom eens gezellig langs. Bij Tuincentrum Westra. Aan de Slinke 6 in Houlerwijk.
7: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knobben Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijzen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knobben zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knobbencaravans.nl. Knobben Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijzen.
8: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
9: Welkom, hier hoor je non-stop de

kwam recht op ons af. En hij zweeg als het graf, maar zijn blik leek me harder dan glas. De eeltige knuisten, gebald tot twee vuisten,

0: Dit is Team FM, eigen studioradio.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond

0: Team FM. Altijd de beste hits.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 9 uur.
3: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Huisartsen slaan alarm over financiële druk van zorgverzekeraar Zilveren Kruis om digitale zorg-apps te gebruiken die volgens hen niet voldoen aan wet en regelgeving. De apps moeten patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken, maar veel huisartsen twijfelen aan de medische betrouwbaarheid. Wie weigert, krijgt minder vergoeding en kan tot 10.000 euro per jaar mislopen. Vooral praktijken met veel kwetsbare patiënten vrezen voor onveilig gebruik. In Amsterdam is een 13-jarige jongen overleden na een aanrijding op de Pieter Callandlaan in Nieuw-West. Hij werd zaterdagavond te voet geraakt door een 18-jarige bestuurder op een motorscooter. Het slachtoffer overleed gisteravond aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt de toedracht en spreekt met getuigen. Ook zijn er camerabeelden veiliggesteld en wordt gekeken of de bestuurder zich aan de verkeersregels hield en of er sprake was van te hoge snelheid. Op de A74 bij Tegelen is een 68-jarige man uit Zandpoort Noord om het leven gekomen na een aanrijding tussen twee motorrijders. Het ongeluk gebeurde gisteren rond 10:45. Beide bestuurders raakten gewond, maar de man uit Zandpoort Noord overleed later in het ziekenhuis. De andere motorrijder ligt nog in het ziekenhuis. Over zijn toestand is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. De prijzen voor olie en gas zijn vanmorgen scherp gedaald, nu er opnieuw hoop is op een diplomatiek akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens meerdere internationale marktrapporten reageren beleggers op signalen dat beide landen na het weekend dichter bij een voorlopige overeenkomst zouden staan, wat de spanningen rond het conflict in het Midden-Oosten tijdelijk kan verminderen. Door die verwachting daalt de geopolitieke risicopremie op energie. Dan nog het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover het radionieuws.
4: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
5: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
4: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
5: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
4: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de. Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
6: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
7: Welkom, hier hoor je non-stop de

uit het noorden. Het laat van strookatoon en suikerbuit. We proten nooit met huide dure woorden. We ben gewoon onszelf en meer of nooit.

0: Dit is Team FM.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 10 uur.
3: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. In Garden Grove in de Amerikaanse staat Californië lijkt een explosie bij een beschadigde chemische tank te zijn voorkomen doordat er een barst in de bodem is ontstaan. Daardoor kon druk ontsnappen, melden lokale autoriteiten. Uit voorzorg waren meer dan 50.000 mensen geëvacueerd in het gebied ten zuidoosten van Los Angeles. Experts onderzoeken of het gevaar volledig is geweken. Daarbij wordt gekeken hoe de tank precies beschadigd raakte en of er risico bestaat op lekkage of chemische verspreiding. Oekraïne heeft na zware Russische aanvallen een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad aangevraagd. Ook wil het land dat de OVSE bijeenkomt om de situatie te bespreken. Volgens Kiev zijn meerdere steden getroffen door raketten en drones. De internationale gemeenschap wordt opgeroepen om de druk op Moskou verder op te voeren. Westerse landen volgen de situatie nauwlettend, maar hebben nog niet officieel gereageerd op het verzoek om een spoedzitting. Huisartsen slaan alarm over financiële druk van zorgverzekeraar Zilveren Kruis om digitale zorg-apps te gebruiken die volgens hen niet voldoen aan wet en regelgeving. De apps moeten patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken, maar veel huisartsen twijfelen aan de medische betrouwbaarheid. Wie weigert, krijgt minder vergoeding en kan tot 10.000 euro per jaar mislopen. Vooral praktijken met veel kwetsbare patiënten vrezen voor onveilig gebruik. In Amsterdam is een 13-jarige jongen overleden na een aanrijding op de Pieter Callandlaan in Nieuw-West. Hij werd zaterdagavond te voet geraakt door een 18-jarige bestuurder op een motorscooter. Het slachtoffer overleed gisteravond aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt de toedracht en spreekt met getuigen. Ook zijn er camerabeelden veiliggesteld en wordt gekeken of de bestuurder zich aan de verkeersregels hield en of er sprake was van te hoge snelheid. Dan nog het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover het radionieuws.
4: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Fendt, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
5: Tuincentrum Wiebe Westra in Houlerwijk heeft vaste planten vanaf €1,25 euro. Ook voor aanleg, onderhoud en bestrating kunt u bij ons terecht. Een groot assortiment aan tuinhout en hobbykassen. Voor aanbiedingen en acties kom eens gezellig langs. Bij Tuincentrum Westra aan de Slinke 6 in Houlerwijk.
6: Wilt u geld besparen? Kom dan tanken bij benzinestation Vorink in Itterbeek. Ook voor tabak, sterke drank, cadeauartikelen, carwash en een bakkerij. U vindt ons net over de grens in Duitsland aan de Hauptstraße 15 in Itterbeek. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.
7: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
8: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
7: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
8: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
7: Accentkeuken.
9: Plan uw afspraak via accent-kuchen.de.
10: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Jazikamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op jazikamp.nl. Jazikamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
11: Welkom, hier hoor je non-stop.

0: Altijd de beste hits.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 11 uur.
3: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. In Garden Grove in de Amerikaanse staat Californië lijkt een explosie bij een beschadigde chemische tank te zijn voorkomen doordat er een barst in de bodem is ontstaan. Daardoor kon druk ontsnappen, melden lokale autoriteiten. Uit voorzorg waren meer dan 50.000 mensen geëvacueerd in het gebied ten zuidoosten van Los Angeles. Experts onderzoeken of het gevaar volledig is geweken. Daarbij wordt gekeken hoe de tank precies beschadigd raakte en of er risico bestaat op lekkage of chemische verspreiding. Oekraïne heeft na zware Russische aanvallen een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad aangevraagd. Ook wil het land dat de OVSE bijeenkomt om de situatie te bespreken. Volgens Kiev zijn meerdere steden getroffen door raketten en drones. De internationale gemeenschap wordt opgeroepen om de druk op Moskou verder op te voeren. Westerse landen volgen de situatie nauwlettend, maar hebben nog niet officieel gereageerd op het verzoek om een spoedzitting. Huisartsen slaan alarm over financiële druk van zorgverzekeraar Zilveren Kruis om digitale zorg-apps te gebruiken die volgens hen niet voldoen aan wet en regelgeving. De apps moeten patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken, maar veel huisartsen twijfelen aan de medische betrouwbaarheid. Wie weigert, krijgt minder vergoeding en kan tot 10.000 euro per jaar mislopen. Vooral praktijken met veel kwetsbare patiënten vrezen voor onveilig gebruik. In Amsterdam is een 13-jarige jongen overleden na een aanrijding op de Pieter Callandlaan in Nieuw-West. Hij werd zaterdagavond te voet geraakt door een 18-jarige bestuurder op een motorscooter. Het slachtoffer overleed gisteravond aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt de toedracht en spreekt met getuigen. Ook zijn er camerabeelden veiliggesteld en wordt gekeken of de bestuurder zich aan de verkeersregels hield en of er sprake was van te hoge snelheid. Dan nog het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Al koelt het in het noorden later af door wind van zee. Tot zover het radionieuws.
4: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
5: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
4: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
5: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
4: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
6: Tuincentrum Wiebe Westra in Houlerwijk heeft vaste planten vanaf €1,25 euro. Ook voor aanleg, onderhoud en bestrating kunt u bij ons terecht. Een groot assortiment aan tuinhout en hobbykassen. Voor aanbiedingen en acties kom eens gezellig langs. Bij Tuincentrum Westra aan de Slinke 6 in Houlerwijk.
7: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knobbe Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijzen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knobbe zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knobbencaravans.nl. Knobben Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijzen.
8: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
9: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.
10: Welkom, hier hoor je non-stop de

0: Dit is Team FM.
1: Team FM.
2: Hallo, met Petra. Ik zoek kennismaking met een knappe jongen van plusminus 25 jaar... met groene ogen, blond haar, ongeveer 1,85 meter... hbo-niveau, goede baan, in bezit van auto en eigen huis.

0: Dit is Team FM.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 12 uur.
3: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken is vooruitgang gemaakt in de onderhandelingen met de Verenigde Staten. Teheran waarschuwt daarbij dat het tekenen van een akkoord nog niet aan de orde is. Zo ligt het afbouwen van het Iraanse atoomprogramma, een cruciaal punt van de Verenigde Staten, vooralsnog niet op tafel. De Iraanse regering wil zich richten op het beëindigen van de oorlog, meldt nieuwszender Al Jazeera. Een kwart van alle 65-plussers is in het afgelopen jaar gevallen. Dat blijkt uit een groot onderzoek van 1 Vandaag onder ruim 16.000 ouderen en 5.000 kinderen van 65-plussers. Veel ouderen blijken niet te praten over hun valincidenten, zelfs niet wanneer ze vaker vallen. Volgens onderzoekers speelt schaamte een rol, maar ook de angst om zelfstandigheid te verliezen. De onderzoekers pleiten voor meer openheid binnen families en betere voorlichting over valpreventie. Vandaag is het de Internationale Dag van de Vermiste Kinderen. Wereldwijd wordt stilgestaan bij kinderen die vermist zijn geraakt of slachtoffer werden van ontvoering. Organisaties benadrukken dat snelle herkenning en meldingsbereidheid cruciaal zijn in de eerste uren na een vermissing. In Nederland vraagt onder meer het Amber Alert Netwerk aandacht voor het belang van samenwerking tussen politie, media en burgers. Ook worden families van vermiste kinderen in het zonnetje gezet, omdat zij vaak jarenlang in onzekerheid leven. En gemeenten moeten veel actiever worden in het ondersteunen van zwaar belaste mantelzorgers. Dat zegt kennisinstituut Movisie, dat waarschuwt dat steeds meer mantelzorgers overbelast raken door de groeiende zorgvraag. Vooral mensen die langdurig voor een partner, ouder of kind zorgen, lopen risico op uitputting. De organisatie vindt dat gemeenten hun wettelijke taak serieuzer moeten nemen en beter moeten samenwerken met huisartsen en welzijnsorganisaties. Het weer: zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
5: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
4: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
5: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
4: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de.
6: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knobbe Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijzen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knobbe zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knobbencaravans.nl. Knobben Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijzen.
7: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
8: Welkom, hier hoor je non-stop de

0: altijd de beste hits.
1: Team FM.
0: Altijd. Team FM.
2: In de slaaptrein naar nergens zat ik samen met een kerel die alles wist van kaarten, die het deed voor zijn beroep. We konden geen van beiden slapen en zaten zomaar wat te kijken, tot hij begon te praten zonder dat ik hem iets vroeg. Hij zei: kaarten

0: Team FM. Altijd de beste hits.
1: Team FM. Dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor alle asielzoekers is. De opvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is vol en asielzoekers moeten de nacht doorbrengen in tijdelijke locaties om te voorkomen dat ze buiten in het gras slapen. Het Rode Kruis helpt daarbij. Volgens de hulporganisatie is de onzekerheid en het heen en weer verplaatsen mentaal en fysiek uitputtend voor de vluchtelingen die juist toe zijn aan rust. Een 30-jarige man is gisteravond aangehouden in Ter Apelkanaal nadat hij agenten had bedreigd met een bijl. De politie loste bij de aanhouding 2 waarschuwingsschoten. Daarnaast is een 45-jarige man aangehouden die dreigde een bierfles naar agenten te gooien. De confrontatie vond plaats nadat 2 mannen op crossmotoren een stopteken negeerden. De agenten zetten daarop de achtervolging in. De 30-jarige man uit Emmer-Compascuum reageerde daarop agressief. De politie in Parijs onderzoekt geweld en kindermisbruik op meer dan 100 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Er zijn meldingen van mishandeling, fysiek geweld en verkrachting van kinderen gedaan, meldt de krant Le Parisien. Het misbruik zou zijn gepleegd door schoolbegeleiders, volwassenen die kinderen begeleiden tijdens pauzes en naschoolse activiteiten. Zij zijn niet in dienst van de opvang, maar van de gemeente. Schoolbegeleiders hebben vaak geen opleiding gevolgd. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken is vooruitgang gemaakt in de onderhandelingen met de Verenigde Staten. Teheran waarschuwt daarbij dat het tekenen van een akkoord nog niet aan de orde is. Zo ligt het afbouwen van het Iraanse atoomprogramma, een cruciaal punt van de Verenigde Staten, vooralsnog niet op tafel. De Iraanse regering wil zich richten op het beëindigen van de oorlog, meldt nieuwszender Al Jazeera. Het weer, zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen. Een designkeuken kiest u niet elke dag.
4: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
3: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
4: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
3: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
5: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Jazikamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op jazikamp.nl. Jazikamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
6: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.
7: Welkom, hier hoor je non-stop de

Dit is Team FM. Wat leuk dat je erbij bent. Gelijk heb je. Want hier hoor je altijd de beste hits. Team FM. De hele dag alleen de beste hits.

0: Dit is Team FM.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 2 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor alle asielzoekers is. De opvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is vol en asielzoekers moeten de nacht doorbrengen in tijdelijke locaties om te voorkomen dat ze buiten in het gras slapen. Het Rode Kruis helpt daarbij. Volgens de hulporganisatie is de onzekerheid en het heen en weer verplaatsen mentaal en fysiek uitputtend voor de vluchtelingen die juist toe zijn aan rust. Een 30-jarige man is gisteravond aangehouden in Ter Apelkanaal nadat hij agenten had bedreigd met een bijl. De politie loste bij de aanhouding 2 waarschuwingsschoten. Daarnaast is een 45-jarige man aangehouden die dreigde een bierfles naar agenten te gooien. De confrontatie vond plaats nadat 2 mannen op crossmotoren een stopteken negeerden. De agenten zetten daarop de achtervolging in. De 30-jarige man uit Emmer-Compascuum reageerde daarop agressief. De politie in Parijs onderzoekt geweld en kindermisbruik op meer dan 100 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Er zijn meldingen van mishandeling, fysiek geweld en verkrachting van kinderen gedaan, meldt de krant Le Parisien. Het misbruik zou zijn gepleegd door schoolbegeleiders, volwassenen die kinderen begeleiden tijdens pauzes en naschoolse activiteiten. Zij zijn niet in dienst van de opvang, maar van de gemeente. Schoolbegeleiders hebben vaak geen opleiding gevolgd. En de 102 Haagse kinderen die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders thuis onderwijs krijgen, moeten alsnog naar school. De gemeente schrapt hun vrijstellingen van de leerplicht. Den Haag is daarmee de eerste gemeente die deze stap neemt. De Hoge Raad besloot vorige maand dat ouders alleen nog vrijstelling krijgen als er geen openbare school in de buurt is. In Den Haag voldoet geen enkel gezin aan die eis. Als de kinderen niet worden ingeschreven, gaat de gemeente handhaven. Het weer. Zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
5: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
4: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
5: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
4: Accentkeukens. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
6: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knobbe Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijzen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knobbe zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knobbencaravans.nl. Knobben Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijzen.
7: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Jazikamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op jazikamp.nl. Jazikamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
8: Welkom, hier hoor je non-stop de

0: Hier hoor je altijd
1: de beste hits.
0: Dit is Team FM.
1: Team FM.
2: Kleine Jan werd geboren op de 1e april. Met op zijn gezicht een gelukkig. Ja, hij kwam lachend op de wereld, liet geen enkele traan. Toen de ooievaar hem naar zijn moeder bracht.

Jantje groeide op tot een gezonde flinke vent. Hij verkocht een glimlach als hij blut was. Nee, hij is nooit getrouwd, want als hij zei ik hou van jou, dacht iedere meid dat het een grap was. Op zijn 100ste verjaardag riep Jan het is gedaan, ik voel het, mijn einde komt eraan. En vrienden verzamelden zich rond Jan vrolijks bed, en een ieder huilde zacht, behalve Jan.

0: FM. Altijd de beste hits.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 3 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In verband met de dood van een 12-jarige jongen in het Franse Rennes gisteren is een 16-jarige verdachte aangehouden. Dat heeft het Franse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Het kind werd doodgevonden op de oever van de rivier Vilaine. Waarschijnlijk werd hij gewurgd met een natte handdoek. Over de identiteit van de verdachte is niets bekendgemaakt. Het forensisch onderzoek is in volle gang. Duikers zoeken de rivierbodem af naar sporen van het misdrijf. Een voormalig topman van de Schotse Nationalistische Partij heeft bekend dat hij bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak heeft gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe goederen. De 62-jarige Peter Murrell was jarenlang getrouwd met de voormalige premier van Schotland, Nicola Sturgeon. Zij trad in februari 2023 plotseling terug. Een onderzoek naar de financiën van haar partij liep toen al. Rusland zegt Kiev te blijven aanvallen als vergelding voor een vermeende aanval op studentenhuisvesting in de bezette Oekraïnse regio Luhansk. Bij die aanval van vrijdag zouden volgens het Kremlin 21 doden zijn gevallen. Bewijs voor de vermeende aanval leverde het Kremlin niet. Oekraïne ontkent burgerdoelen te hebben aangevallen. Kiev werd de afgelopen dagen bestookt met raketten. Daarbij kwamen volgens lokale autoriteiten zeker 2 mensen om. En de 102 Haagse kinderen die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders thuis onderwijs krijgen, moeten alsnog naar school. De gemeente schrapt hun vrijstellingen van de leerplicht. Den Haag is daarmee de eerste gemeente die deze stap neemt. De Hoge Raad besloot vorige maand dat ouders alleen nog vrijstelling krijgen als er geen openbare school in de buurt is. In Den Haag voldoet geen enkel gezin aan die eis. Als de kinderen niet worden ingeschreven, gaat de gemeente handhaven. Het weer: zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
5: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
4: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
5: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
4: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de. Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijzen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijzen.
6: Wilt u geld besparen? Kom dan tanken bij benzinestation Vorink in Itterbeek. Ook voor tabak, sterke drank, cadeauartikelen, carwash en een bakkerij. U vindt ons net over de grens in Duitsland aan de Hauptstrasse 15 in Itterbeek. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.
7: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
8: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.
9: Welkom, hier hoor je non-stop

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet.

0: Dit is Team FM.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 4 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In verband met de dood van een 12-jarige jongen in het Franse Rennes gisteren is een 16-jarige verdachte aangehouden. Dat heeft het Franse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Het kind werd doodgevonden op de oever van de rivier Vilaine. Waarschijnlijk werd hij gewurgd met een natte handdoek. Over de identiteit van de verdachte is niets bekendgemaakt. Het forensisch onderzoek is in volle gang. Duikers zoeken de rivierbodem af naar sporen van het misdrijf. Een voormalig topman van de Schotse Nationalistische Partij heeft bekend dat hij bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak heeft gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe goederen. De 62-jarige Peter Murrell was jarenlang getrouwd met de voormalige premier van Schotland, Nicola Sturgeon. Zij trad in februari 2023 plotseling terug. Een onderzoek naar de financiën van haar partij liep toen al. Rusland zegt Kiev te blijven aanvallen als vergelding voor een vermeende aanval op studentenhuisvesting in de bezette Oekraïnse regio Luhansk. Bij die aanval van vrijdag zouden volgens het Kremlin 21 doden zijn gevallen. Bewijs voor de vermeende aanval leverde het Kremlin niet. Oekraïne ontkent burgerdoelen te hebben aangevallen. Kiev werd de afgelopen dagen bestookt met raketten. Daarbij kwamen volgens lokale autoriteiten zeker 2 mensen om. En op de Instagram-pagina van de PVV Noord-Brabant is een video gepubliceerd met daarin een bewerkte rechtbanktekening. De afbeelding werd gebruikt bij een post over een asielzoekerscentrum in Bergen op Zoom. Na navraag van de NOS werd de video offline gehaald. De partij wil niet reageren op mogelijk auteursrechtelijke kwesties. De tekenaar noemt het gebruik en bewerking van haar tekening kwalijk en stelt dat het de betrouwbaarheid van rechtbanktekeningen aantast. Het weer: zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Wilt u geld besparen? Kom dan tanken bij benzinestation Vorink in Itterbeek. Ook voor tabak, sterke drank, cadeauartikelen, carwash en een bakkerij. U vindt ons net over de grens in Duitsland aan de Hauptstraße 15 in Itterbeek. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.
5: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
6: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
5: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
6: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
5: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de. Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knobbe Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijzen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knobbe zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knobbencaravans.nl. Knobben Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijzen.
7: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
8: Welkom, hier hoor je non-stop de

0: Team FM. Altijd de beste hits.
1: Team FM. Dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Door een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in het zuiden van de Gazastrook zijn zeker 2 mensen gedood, onder wie een 6-jarig meisje. 17 mensen raakten gewond, melden Palestijnse gezondheidsfunctionarissen. Volgens getuigen werd de aanval uitgevoerd met 2 helikopters. Sinds oktober geldt een staakt het vuren in Gaza, maar het geweld is nooit volledig gestopt. Honderden Palestijnen zijn sindsdien omgekomen, net als 4 Israëlische soldaten. De parkeerplaatsen bij de stranden langs de kust en bij recreatieplassen zijn vol. Verschillende gemeenten roepen op om met het OV of de fiets naar het strand te komen. Betaalde parkeerterreinen hebben ook geen plek meer. De beheerder van de parkeerplaats bij het Henschotermeer bij Utrechtse Woudenberg vraagt om niet op de Bonnefoy met de auto te komen. Veel mensen zijn vrij op Tweede Pinksterdag. Door de hoge temperaturen is het flink druk aan het water. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn 2 kinderen zwaar gewond geraakt. De barbecue zou met spiritus zijn aangestoken, waarna een steekvlam ontstond, laat de veiligheidsregio aan nu.nl weten. De kinderen liepen verwondingen op aan hun gezicht en armen. Ze zijn in ambulances onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De brandweer waarschuwt barbecues nooit met licht ontvlambare vloeistoffen zoals spiritus of wasbenzine aan te steken. En op de Instagram-pagina van de PVV Noord-Brabant is een video gepubliceerd met daarin een bewerkte rechtbanktekening. De afbeelding werd gebruikt bij een post over een asielzoekerscentrum in Bergen-op-Zoom. Na navraag van de NOS werd de video offline gehaald. De partij wil niet reageren op mogelijk auteursrechtelijke kwesties. De tekenaar noemt het gebruik en bewerking van haar tekening kwalijk en stelt dat het de betrouwbaarheid van rechtbanktekeningen aantast. Het weer: zonnig en droog met landinwaarts zo'n 28 graden. Aan zee blijft het koeler door een noordwestenwind. Morgen nog warmer met 30 tot 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Wilt u onbezorgd van uw vakantie in vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijzen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijzen. Een designkeuken kiest u niet elke dag.
4: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
3: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
4: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
3: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
5: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Jazikamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op jazikamp.nl. Jazikamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
6: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.
7: Welkom, hier hoor je non-stop...

0: Dit is Team FM.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 6 uur.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een ongeluk op een hangbrug in Indonesië zijn twee toeristen uit Oostenrijk omgekomen. Ze zakten door de planken waar ze op stonden. Het echtpaar van 55 en 57 jaar viel zo'n 20 meter naar beneden en kwam op de rotsen langs een rivier terecht. Ze overleden ter plekke. De brug hangt op het eiland Flores bij de Kunkawulang waterval, een populaire toeristische attractie. Het echtpaar werd begeleid door een gids die het ongeluk zag gebeuren. De brug is voorlopig dicht. Investeringen in wapens en de oplopende geopolitieke spanningen vormen wereldwijd een groot gevaar, dat zegt paus Leo XIV in zijn eerste encycliek. Het is een document waarin de leider van de Rooms-Katholieke Kerk zijn visie beschrijft over de volgens hem momenteel belangrijkste thema's. De kerkvorst waarschuwt voor de opkomst van kunstmatige intelligentie en autonome wapensystemen en roept wereldleiders op om op de rem te trappen. Door een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in Zuid-Gaza zijn zeker 2 mensen gedood, onder wie een 6-jarig meisje. 17 mensen raakten gewond, dat melden Palestijnse gezondheidsfunctionarissen. Volgens getuigen werd de aanval uitgevoerd met 2 helikopters. Sinds oktober geldt een staakt het vuren in Gaza, maar het geweld is nooit volledig gestopt. Honderden Palestijnen zijn sindsdien omgekomen, net als 4 Israëlische soldaten. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn 2 kinderen zwaar gewond geraakt. De barbecue zou met spiritus zijn aangestoken, waarna een steekvlam ontstond. Dat laat de veiligheidsregio weten. De kinderen liepen verwondingen op aan hun gezicht en armen. Ze zijn in ambulances onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De brandweer waarschuwt om barbecues nooit met licht ontvlambare stoffen, zoals spiritus of wasbenzine, aan te steken. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en dan staat er weinig wind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans en Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijzen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Fendt, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijzen. Een designkeuken kiest u niet elke dag.
4: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
1: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
4: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
1: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
5: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Jazikamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op jazikamp.nl. Jazikamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
6: Welkom, hier hoor je non-stop de

0: FM. Altijd de beste hits.
1: Team FM. Dit is het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Sinds vorige week zitten 7 personen vast in een grot in Laos nadat de uitgang geblokkeerd werd door onverwachte overstromingen na zware regen. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Dat is een ingewikkelde operatie omdat het waterpeil stijgt, de grot in een afgelegen bergachtig gebied ligt en er smalle doorgangen zijn. De groep van 7 die vastzit zijn dorpelingen uit de buurt die de grot ingingen om goud te zoeken. Een 8e persoon kon ontsnappen en waarschuwde de hulpdiensten. Voor de tweede keer deze maand is de 87-jarige oud-koningin Margrethe van Denemarken opgenomen in een ziekenhuis in Kopenhagen. Volgens het Deense Hof wordt ze behandeld voor een grote bloedophoping bij een heup die het gevolg is van een val. Margrethe moet waarschijnlijk nog een paar dagen in het ziekenhuis blijven. Eerder deze maand werd ze ook al opgenomen. Toen had de vorstin, moeder van koning Frederik, hartproblemen. Bij een ongeluk op een hangbrug in Indonesië zijn 2 toeristen uit Oostenrijk omgekomen. Ze zakten door de planken waar ze op stonden. Het echtpaar van 55 en 57 jaar viel zo'n 20 meter naar beneden en kwam op de rotsen langs een rivier terecht. Ze overleden ter plekke. De brug hangt op het eiland Flores bij de Kunkawulang-waterval, een populaire toeristische attractie. Het echtpaar werd begeleid door een gids die het ongeluk zag gebeuren. De brug is voorlopig dicht. Investeringen in wapens en de oplopende geopolitieke spanningen vormen wereldwijd een groot gevaar, dat zegt paus Leo XIV in zijn eerste encycliek. Het is een document waarin de leider van de Rooms-Katholieke Kerk zijn visie beschrijft over de volgens hem momenteel belangrijkste thema's. De kerkvorst waarschuwt voor de opkomst van kunstmatige intelligentie en autonome wapensystemen en roept wereldleiders op om op de rem te trappen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en dan staat er weinig wind. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Wilt u onbezorgd van uw vakantie in vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Fendt, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
4: Tuincentrum Wiebe Westra in Houlerwijk heeft vaste planten vanaf €1,25. Ook voor aanleg, onderhoud en bestrating kunt u bij ons terecht. Een groot assortiment aan tuinhout en hobbykassen. Voor aanbiedingen en acties kom eens gezellig langs. Bij Tuincentrum Westra. Aan de Slinke 6 in Houlerwijk.
5: Wilt u geld besparen? Kom dan tanken bij benzinestation Vorink in Itterbeek. Ook voor tabak, sterke drank, cadeauartikelen, carwash en een bakkerij. U vindt ons net over de grens in Duitsland aan de Hauptstraße 15 in Itterbeek. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.
6: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
7: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
6: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
7: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
6: Accentkeuken.
8: Plan uw afspraak via accent-kuchen.de.
9: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Jazikamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op jazikamp.nl. Jazikamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
10: Welkom, hier hoor je non-stop

Dit is Team FM. Wat leuk dat je erbij bent. Gelijk heb je. Want hier hoor je altijd de beste hits. Team FM. De hele dag alleen de beste hits.

0: is Team FM.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 8 uur.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Volgens Iran heeft de opperste leider Mojtaba Khamenei tijdens de Amerikaans-Israëlische aanvallen oppervlakkige verwondingen opgelopen en heeft hij begin maart het ziekenhuis verlaten. Het is voor het eerst dat de autoriteiten iets zeggen over de toestand van de 58-jarige Ayatollah die zijn vader opvolgde, die om het leven kwam op de eerste dag van de oorlog. Sinds 8 maart is hij echter niet meer gezien in het openbaar. Volgens de Amerikanen is hij zwaar gewond en verminkt. Gisteravond is een 23-jarige man gered uit het bisonverblijf in de dierentuin van München. Hij was daar terechtgekomen toen hij zijn schoen wilde pakken. De man schopte tegen stenen, maar zijn schoen vloog uit en over een hek. Toen hij ontdekte dat hij tussen de bisons zat en niet zelf weg kon, zocht hij bescherming achter een afrastering en belde de politie. Samen met medewerkers van de dierentuin hebben zij de man, die gedronken had, bevrijd. En zijn schoen is ook weer terecht. Sinds vorige week zitten 7 personen vast in een grot in Laos nadat de uitgang geblokkeerd werd door onverwachte overstromingen na zware regen. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Dat is een ingewikkelde operatie omdat het waterpeil stijgt, de grot in een afgelegen bergachtig gebied ligt en er smalle doorgangen zijn. De groep van 7 die vastzit zijn dorpelingen uit de buurt die de grot ingingen om goud te zoeken. Een 8e persoon kon ontsnappen en waarschuwde de hulpdiensten. Voor de 2e keer deze maand is de 87-jarige oud-koningin Margrethe van Denemarken opgenomen in een ziekenhuis in Kopenhagen. Volgens het Deense Hof wordt ze behandeld voor een grote bloedophoping bij een heup die het gevolg is van een val. Margrethe moet waarschijnlijk nog een paar dagen in het ziekenhuis blijven. Eerder deze maand werd ze ook al opgenomen. Toen had de vorstin, moeder van koning Frederik, hartproblemen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en dan staat er weinig wind. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Wilt u onbezorgd van uw vakantie in vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen. Een designkeuken kiest u niet elke dag.
5: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
4: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
5: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
4: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
6: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Jazikamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op jazikamp.nl. Jazikamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
7: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Lauch biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.
8: Welkom, hier hoor je non-stop.

de slaaptrein naar nergens zat ik samen met een kerel die alles wist van kaarten, die het deed voor zijn beroep. We konden geen van beiden slapen en zaten zomaar wat te kijken, tot hij begon te praten zonder dat ik hem iets vroeg. Hij zei kaart.

0: Team FM. Altijd de beste hits.
1: Team FM. Dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Dit Pinksterweekend gaat de boeken in als de warmste sinds 1985, dat meldt Weer Online. Op beide Pinksterdagen was de temperatuur in de beeld gemiddeld 27,4 graden en daarmee is het de warmste Pinksteren van deze eeuw. Alleen in 1903, 1944, 1979 en 1985 was het nog heter. Het weer tijdens Pinksteren kan overigens ieder jaar variëren omdat het weekend steeds op een andere datum valt. De politie in Frankrijk heeft 2 tieners opgepakt na de vondst van een 11-jarige dode jongen die een natte handdoek strak om zijn nek gewikkeld had. Het gaat om een 15-jarig meisje en een jongen van 16. Gistermiddag hoorde een visser in het centrum van de stad Rennes geschreeuw van een kind en waarschuwde de politie. Agenten gingen op onderzoek uit en vonden het slachtoffertje in een struik. Tevergeefs is nog geprobeerd hem te reanimeren. Wat er gebeurd is, is nog een raadsel. Volgens Iran heeft de opperste leider Mojtaba Khamenei tijdens de Amerikaans-Israëlische aanvallen oppervlakkige verwondingen opgelopen en heeft hij begin maart het ziekenhuis verlaten. Het is voor het eerst dat de autoriteiten iets zeggen over de toestand van de 58-jarige Ayatollah die zijn vader opvolgde, die om het leven kwam op de eerste dag van de oorlog. Sinds 8 maart is hij echter niet meer gezien in het openbaar. Volgens de Amerikanen is hij zwaar gewond en verminkt. Gisteravond is een 23-jarige man gered uit het bisonverblijf in de dierentuin van München. Hij was daar terechtgekomen toen hij zijn schoen wilde pakken. De man schopte tegen stenen, maar zijn schoen vloog uit en over een hek. Toen hij ontdekte dat hij tussen de bisons zat en niet zelf weg kon, zocht hij bescherming achter een afrastering en belde de politie. Samen met medewerkers van de dierentuin hebben zij de man, die gedronken had, bevrijd. En zijn schoen is ook weer terecht. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en dan staat er weinig wind. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knobbe Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knobbe zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knobbencaravans.nl. Knobben Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen. Een designkeuken kiest u niet elke dag.
4: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
3: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
4: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
3: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
5: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
6: Welkom, hier hoor je non-stop de

0: Dit is Team FM.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 10 uur.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. Vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. Dit Pinksterweekend gaat de boeken in als de warmste sinds 1985, dat meldt Weer Online. Op beide Pinksterdagen was de temperatuur in de beeld gemiddeld 27,4 graden en daarmee is het de warmste Pinksteren van deze eeuw. Alleen in 1903, 1944, 1979 en 1985 was het nog heter. Het weer tijdens Pinksteren kan overigens ieder jaar variëren omdat het weekend steeds op een andere datum valt. De politie in Frankrijk heeft 2 tieners opgepakt na de vondst van een 11-jarige dode jongen die een natte handdoek strak om zijn nek gewikkeld had. Het gaat om een 15-jarig meisje en een jongen van 16. Gistermiddag hoorde een visser in het centrum van de stad Rennes geschreeuw van een kind en waarschuwde de politie. Agenten gingen op onderzoek uit en vonden het slachtoffertje in een struik. Tevergeefs is nog geprobeerd hem te reanimeren. Wat er gebeurd is, is nog een raadsel. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
4: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
1: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
4: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
1: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de. Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijzen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijzen.
5: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
6: Welkom, hier hoor je non-stop de

0: stom voor gek.
1: Team FM. Altijd de beste hits.
2: Team FM. Dit is het nieuws van 11 uur.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een verkeersongeluk met twee auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. Dit Pinksterweekend gaat de boeken in als de warmste sinds 1985, dat meldt Weer Online. Op beide Pinksterdagen was de temperatuur in de beeld gemiddeld 27,4 graden en daarmee is het de warmste Pinksteren van deze eeuw. Alleen in 1903, 1944, 1979 en 1985 was het nog heter. Het weer tijdens Pinksteren kan overigens ieder jaar variëren omdat het weekend steeds op een andere datum valt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Wilt u onbezorgd van uw vakantie in vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Fendt, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen. Een designkeuken kiest u niet elke dag.
5: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
4: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
5: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
4: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
6: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Jazikamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op jazikamp.nl. Jazikamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
7: Welkom, hier hoor je non-stop de

0: Dit is Team FM.
1: Team FM.
2: Denk dan eventjes aan.

0: Dit is Team FM.
1: Team FM.
2: Dit is het nieuws van 12 uur.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het Hantavirus. Deze persoon zat in quarantaine in een ziekenhuis in Madrid en is overgebracht naar een geïsoleerde afdeling. Het gaat om een van de 14 Spanjaarden die aan boord van de Hondius waren waar het Hantavirus uitbrak. Die zitten sinds 10 mei in quarantaine. Het gaat om de tweede besmetting met het virus in Spanje. Drie opvarenden van het schip zijn overleden aan het virus, waaronder twee Nederlanders. Bij een verkeersongeluk met twee auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. En vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen. Een designkeuken kiest u niet elke dag.
4: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
1: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
4: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
1: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
5: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
6: Welkom, hier hoor je non-stop de...

0: Team FM. Altijd de beste hits.
1: Team FM. Dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met het Hantavirus. Deze persoon zat in quarantaine in een ziekenhuis in Madrid en is overgebracht naar een geïsoleerde afdeling. Het gaat om een van de 14 Spanjaarden die aan boord van de Hondius waren waar het Hantavirus uitbrak. Die zitten sinds 10 mei in quarantaine. Het gaat om de tweede besmetting met het virus in Spanje. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het virus, waaronder 2 Nederlanders. Bij een verkeersongeluk met 2 auto's in Westkapelle zijn 5 gewonden gevallen, waaronder 2 jonge kinderen. 1 persoon zat bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 2 van de gewonden zijn met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen werden ter plekke behandeld. Wat er gebeurd is, wordt onderzocht. Er wordt niet uitgesloten dat het om een frontale botsing gaat. Buitenlanders hebben van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies gekregen om de Oekraïnse hoofdstad Kiev zo snel mogelijk te verlaten. De oproep is voor zowel burgers als diplomaten. Rusland is van plan om meer aanvallen uit te gaan voeren op Kiev, onder andere op de defensieindustrie, aldus het ministerie. De afgelopen dagen werd de stad al veelvuldig aangevallen door de Russen. Dat werd door Moskou nog afgedaan als een vergeldingsaanval. De Israëlische premier Netanyahu zegt in oorlog te zijn met Hezbollah en heeft het leger bevolen om de aanvallen op Libanon op te voeren. Die terreurbeweging opereert vanuit Libanon en is een bondgenoot van Iran. Netanyahu kondigde aan Hezbollah te willen vernietigen. Vlak daarna heeft het Israëlische leger aanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder andere in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in Zuid-Libanon kregen eerder al het bevel te evacueren. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 19 graden en er staat weinig wind. Overdag is het zonnig en droog en het wordt 30 tot 32 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen. Een designkeuken kiest u niet elke dag.
4: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
3: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
4: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
3: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
5: Alles voor uw camper of caravan vindt u bij Yazykamp in Leek. Kom langs in Leek of bestel thuis op yazykamp.nl. Yazykamp, de grootste camperonderdelenzaak in Noord-Nederland.
6: Welkom, hier hoor je non-stop de

Dit is Team FM. Wat leuk dat je erbij bent. Gelijk heb je. Want hier hoor je altijd de beste hits. Team FM. De hele dag alleen de beste hits.

De slaaptrein naar nergens zat ik samen met een kerel die alles wist van kaarten, die het deed voor zijn beroep. We konden geen van beiden slapen en zaten zomaar wat te kijken, tot hij begon te praten zonder dat ik hem iets vroeg. Hij zei: kaarten.